0: de grootste prijs van Monaco. De prestigieuze weekend van ganse jaar.
1: Welcome to Monaco.
0: Het is die koers die Jitva Pilot gewonnen wilt. Was Antonelli Chopret voor zu Monte Carlo geschicht te schrijven. Beim grootste retour van de Formel 1 aan Europa. Die ganz action zu Monaco. De weekend.
1: This is the Grand Prix of Monaco.
0: Live op RTL 2 en RTL Play.
2: Monaco, baby!
0: An de Porsche Supercup, mit dem Litzebäuer Pilot Chester Kiefer. Sonntag um 20:12 Uhr.

0: de grootste prijs van Monaco. De prestigieuze weekend van het ganse jaar.
1: Welcome to Monaco.
0: Het is de koers die Jitva Pilot gewonnen wil. Was Antonelli Chopret voor zu Monte Carlo geschicht te schrijven. Beim grootste retour van de Formule 1 aan Europa. Die ganz action zu Monaco. De weekend.
1: This is the Grand Prix of Monaco.
0: Live op RTL 2 en RTL Play.
2: Monaco, baby!
0: An de Porsche Supercup met de Lützebäuer Pilot Chester Kiefer. Sondag 20:12.